0: is Studio Ede. 3 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een deel van de commerciële voetbalscholen in Nederland heeft te maken met grensoverschrijdend gedrag en georganiseerde criminaliteit. Dat meldt Dagblad Trouw op basis van een onderzoeksrapport van de Hogeschool van Amsterdam dat vandaag verschijnt. Op de scholen krijgen kinderen tegen betaling individuele trainingen in de hoop op een carrière als prof. Maar volgens de krant zijn er signalen van witwassen en van werving voor drugscriminaliteit binnen de voetbalscholen. Veroordeelde medewerkers zijn er nog steeds actief en er is weinig aandacht voor een veilige sportomgeving voor de kinderen. De Spaanse inlichtingendienst had Marokko en Spanje al van tevoren gewaarschuwd voor de massale oversteek van migranten naar Ceuta. Dat blijkt uit documenten die zijn vrijgegeven. Een dag voor de bestorming gaf de dienst sociale mediaberichten van migranten daarover door aan de Marokkaanse geheime dienst. Op de dag zelf werd de Spaanse regering gewaarschuwd. De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat hij niet op de hoogte was. De publicatie komt te midden van toenemende druk op de regering Sanchez. Duikers hebben in Amsterdam het lichaam gevonden van een 47-jarige man naar wie een grote zoekactie gaande was. De man viel afgelopen dag van een plezierjacht op het Buitenij en was sindsdien vermist. De politie gaat uit van een noodlottig ongeval. En bijna 8 maanden na de grote explosies in de Visserssteeg in Utrecht gaat de straat vandaag weer open. Op donderdag 15 januari waren er in de middag 2 grote ontploffingen in de binnenstad. Daarna brak ook brand uit. 4 mensen raakten licht gewond. Omwonenden zeggen tegen RTV Utrecht dat ze verrast zijn dat de straat weer open gaat. Ze vinden dat de gemeente hen op de hoogte had moeten stellen.

Ook maken ze zich zorgen over de veiligheid, nu hun beschadigde woningen niet meer met schotten zijn afgedekt. De oorzaak van de explosies wordt nog onderzocht. Het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog en het is een graad of 10. Overdag aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft bijna overal droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een van de piloten van het vliegtuig dat vorig weekend van de landingsbaan schoot in Miami waarschuwde zijn collega in de cockpit meerdere keren dat het toestel te hard ging. Dat blijkt uit fragmenten van opnames uit de cockpit die zijn vrijgegeven. Ook werd er gezegd dat het toestel bij de landing te laag vloog. Maar op de waarschuwingen kwam geen eenduidige reactie van de andere piloot. Experts zetten daarom vraagtekens bij hun samenwerking. Bij de crash kwamen 5 mensen om het leven. 3 mensen raakten zwaar gewond. De piloten overleefden het ongeluk. Afgelopen augustus was wereldwijd de warmste maand sinds het begin van de metingen. Dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. Wereldwijd was het gemiddelde van dag en nacht 16,96 graden. En daarmee was het een fractie warmer dan in juli 2023. Dat de aarde opwarmt komt vooral door toename van broeikasgassen in de lucht. En die zijn het gevolg van het verbranden van steenkool, olie en gas. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is in beide richtingen weer open, meldt Rijkswaterstaat. Maandag ging de brug onverwacht dicht. Rond de pijlers was zoveel zand en grind weggespoeld dat de veiligheid niet meer kon worden gegarandeerd. De sluiting leidde tot grote verkeersoverlast in de regio. De afgelopen dagen zijn de pijlers van de brug opgevuld met zand en is er grind in het water gestort om de bodem te stabiliseren. Bijna 8 maanden na de grote explosies in de Visserssteeg in Utrecht gaat de straat vandaag weer open. Op donderdag 15 januari waren er in de middag 2 grote ontploffingen in de binnenstad. Daarna brak ook brand uit. 4 mensen raakten licht gewond. Omwonenden zeggen tegen RTV Utrecht dat ze verrast zijn dat de straat weer open gaat. Ze maken zich zorgen over de veiligheid nu hun beschadigde woningen niet meer met schotten zijn afgedekt. De oorzaak van de explosies wordt nog onderzocht. Het weer. Vannacht is het op de meeste plekken droog. Het koelt af tot een graad of 10. Overdag aardig wat zon. Later meer bewolking, maar het blijft bijna overal droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 5 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het aantal storingen op het spoor zal dit jaar, net als vorig jaar, vermoedelijk uitkomen boven het toegestane aantal van 520. En ook volgend jaar zal de limiet naar verwachting worden overschreden. Dat zegt ProRail-topvrouw Mirjam van Veldhuizen tegen het AD. Het gaat om technologie.

landingsbaan schoot in Miami, waarschuwde zijn collega in de cockpit meerdere keren dat het toestel te hard ging. Dat blijkt uit opnames uit de cockpit. Ook werd er gezegd dat het toestel bij de landing te laag vloog. Maar op de waarschuwingen kwam geen eenduidige reactie van de andere piloot. Experts zetten daarom vraagtekens bij hun samenwerking. Bij de crash kwamen 5 mensen om het leven. 3 mensen raakten zwaar gewond. De piloten overleefden het ongeluk. En Botik van der Zandschulp is er niet in geslaagd de halve finales van de US Open te bereiken. Hij verloor in New York in de kwartfinale van de als eerste geplaatste titelfavoriet Alexander Zverev in 3 sets, 6-2, 7-5 en 6-1. Cruciaal was het einde van de tweede set. Van der Zandschulp kreeg bij 5-4 een setpoint op de service van de Duitser, maar wist dat niet te verzilveren. In de game daarna sloeg Zverev wel toe en brak hij de Nederlander, waarna hij de wedstrijd uitspeelde. Zverev neemt het in de halve finale op tegen de ongeplaatste Rus Karin Tsarkanyov. Het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog en het is een graad of 10. Overdag aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft bijna overal droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: van kalveren tot 2 maanden oud. Het overgrote deel is jonger dan dat. Afgelopen augustus was wereldwijd de warmste maand sinds het begin van de metingen. Dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. Wereldwijd was het gemiddelde van dag en nacht 16,96 graden. En daarmee was augustus van dit jaar, samen met juli 2023, de warmste maand ooit gemeten. Dat de aarde opwarmt komt door toename van broeikasgassen in de lucht, vooral door het verbranden van steenkool, olie en gas. De Hardenbergerbrug in de A28 bij Nijkerk is sinds gisteravond laat in beide richtingen weer open, meldt de Rijkswaterstaat. Maandag ging de brug onverwacht in beide richtingen dicht. Rond de pijlers was zoveel zand en grind weggespoeld dat de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. De sluiting leidde tot grote verkeersoverlast in de regio. De afgelopen dagen zijn de pijlers van de brug opgevuld met zand en er is grind in het water gestort om de bodem te stabiliseren. Het weer op de meeste plaatsen droog. In het noorden kan een bui vallen. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af en het blijft droog en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. De A30 Barneveld-Ede is bij Barneveld dicht door een ongeluk met een vrachtwagen. Omrijden doe je via Amersfoort en Utrecht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Le Farben, Daniel Schuurman. Je beleeft het hier. En Shimo's Far Away. En daarvoor hadden we nog Carol G en Bruno Mars. En stil, dus donderdag 10 september, een nieuwe aflevering van De Ochtendshow. Studio en in deze ochtendshow straks rond half de NOS headlines. En rond paar over hebben we het regio nieuws. En ook goede muziek, straks bijvoorbeeld Morgan Wallen en Tate McRae. Dus hou je radio aan. En niet te vergeten, het is vandaag Blijf uit de Dode Hoekdag. Daar moet je absoluut niet komen, dan dat voorkomt een hele hoop problemen. Neem je mee naar 1985. Dit was de derde poging van dit nummer.

0: De Schietbergse weg bij de Postbank in Rheden gaat van 5 oktober tot en met 20 november dicht. De weg wordt gebruikt voor vrachtverkeer tijdens de sloop van de oude manege aan de Heuvense weg en de aanleg van een nieuw parkeerterrein. Alleen bewoners en bezoekers van de houtplaats mogen er tijdens de werkzaamheden met de auto komen. Omdat de postbank in de weekenden al is afgesloten voor gemotoriseerd verkeer, wordt het gebied dan alleen per fiets of te voet bereikbaar. Begin 2027 volgt opnieuw een afsluiting voor 4 nieuwe drempels.
1: Wat gebeurt er in Rheden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op studioreden.nl.

Twee grote supersterren bij elkaar en één mooie samenwerking. We hebben het over Post Malone samen met The Weeknd. En ze maakten met dit nummer One Right Now een soort van break-up plaat. Waarin wraak belangrijker lijkt dan verdriet. Ja, ook die nummers moeten er gemaakt worden. Maar goed, wij doen niet aan wraak hier. Wij draaien alleen maar goede muziek. Wat dacht je van La Bouche?

0: nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit grijpt in bij de import van jonge kalfjes uit Ierland. De dieren krijgen nu tijdens een dagenlange reis nauwelijks te drinken en dat mag niet. De NVWA geeft 4 Ierse vervoerders een jaar de tijd om hun werkwijze aan te passen. Als dat niet gebeurt, moeten ze dwangsommen betalen. Augustus was wereldwijd de warmste maand ooit gemeten, meldt klimaatdienst Copernicus. Het gemiddelde van dag en nacht was 16,96 graden en daarmee werd het record uit juli 2023 geëvenaard. En Botik van der Zandschulp is er niet in geslaagd de halve finales van de US Open te bereiken. Hij verloor in New York in de kwartfinale van de als eerste geplaatste Duitser Alexander Zverev in 3 sets, 6-2, 7-5 en 6-1. Het weer nog, zon en wolken wisselen elkaar vandaag af en het blijft wel droog. Het wordt zo'n 20 graden.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. De A30 vanuit Barneveld naar Ede, die is tussen de A1 en Barneveld Noord afgesloten. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. Ze zijn bezig met bergen. Omrijden doe je via Amersfoort en Utrecht, onder andere over de A1 en de A28. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

opgericht in 1996 en de grote doorbraak kwam in 2000 met Yellow. We hebben het over Coldplay, maar hier wat hits later kwam namelijk Speed of Sound. En je hoort hem hier bij Studio Reden. Met zometeen het weerbericht van Jan van Gelderen. Eerst hier Alan Walker en Darkside.

0: Hallo, Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vandaag is een droge dag met geregeld zon. Al komen vanmiddag meer wolkenvelden in het weerbeeld voor. Bij een zwakke zuidwestenwind wordt het 19 of 20 graden. Morgen staan weer enkele buien op het menu. Zaterdag wordt een droge dag met 21 of 22 graden. In de nacht naar zondag en zondag overdag is kans op buien. Het is dan ook wisselvallig. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

oorspronkelijke titel was eigenlijk She's So Shy. Maar het was eigenlijk bedoeld voor Leo Sayer. En de schrijvers veranderen het nummer uiteindelijk voor de Pointer Sisters. En toen werd het He's So Shy. We gaan er even uit voor het nieuws van 7 uur. Daarna zijn we terug met het tweede gedeelte van de ochtendshow. Hou je radio aan, want hier hebben we nog Keigo en Max McNow.

0: Dit is Studio Radio. 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Radio. 7 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. De Voedsel- en Warenautoriteit dreigt met boetes voor 4 Ierse vervoerders van jonge kalfjes. De dieren krijgen tijdens de dagenlange reis nauwelijks te drinken en dat mag niet. Volgens de NVWA moeten de kalfjes tijdens het vervoer worden geholpen bij het drinken.
2: Je moet ze stuk voor stuk moet je ze vastpakken en ze de melkvoeding geven om te zorgen dat ze ook echt de voeding krijgen die ze nodig hebben.
1: De vervoerders krijgen een jaar de tijd om hun werkwijze aan te passen, anders volgen er boetes. Afgelopen augustus was

0: geworden, waarvan alles mogelijk is. Een ontzettende diversiteit aan activiteiten. Je kan komen om te dwalen, om te ontmoeten, om een kop koffie te drinken.
1: Vorig jaar kwamen er 35 bibliotheken bij. Er zijn er nu bijna 1300 in Nederland. Botik van der Zandschulp is er niet in geslaagd de halve finales van de US Open te bereiken. Hij verloor in New York in de kwartfinale van titelfavoriet Alexander Zverev in 3 sets. 6-2, 7-5 en 6-1. Zverev neemt het in de halve finale op tegen de Rus Karin Khachanov. Het weer, vanmorgen geregeld zon. Vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel overwegend droog. Graad of 20 wordt het. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. Dan kan het wat gaan regenen. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio viel op de A1 richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaak heb je een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk. Daar in de buurt op de A30 van Barneveld naar Ede is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen bij de aansluiting met de A1 bij Barneveld. Als je vanuit Apeldoorn de A30 op wil, dan is de weg voor je afgesloten door dat ongeluk. Verkeer vanuit Amersfoort kan wel gewoon de A30 op bij Barneveld. Dan de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht tussen Zaltbommel en Geldermalsen. Een half uur vertraging. Door een ongeluk zijn er 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

lang op zich laten wachten, want Martin Garrix vertelde onlangs dat hij samen met U2 ongeveer 6 jaar geleden aan deze plaat is begonnen. Maar goed, alsnog, hij doet het goed en hij klinkt lekker. En je hoort hem op Studio Reden. Dit is uur nummer 2 van de ochtendshow met zometeen Duke Dumont. Is hier Doe en Heaven. Oh.

0: op studioreden.nl.
1: In een groot drugsonderzoek in Gelderland zijn de afgelopen maanden 17 verdachten aangehouden. Een van de 5 hoofdverdachten is een 32-jarige man uit Velp. In april werden woningen en bedrijven in onder meer Velp, Duiven en Arnhem doorzocht. Naast de 5 hoofdverdachten zijn 12 drugscouriers aangehouden. Ook ontdekte de politie donderdag een hennepkwekerij in een woning in Westervoort. De politie roept inwoners op vermoedens van drugscriminaliteit te melden.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Reden.

Houston, Texas. Wat een lekkere plaat. Country is weer helemaal hot. Of eigenlijk is het nooit weg geweest. Maar het is wel prettig om te horen dat het gewoon eigenlijk altijd aanstaan. Country, heerlijk. Verderop in de uitzending heb ik nog iets over een gletsjer die aan het smelten is. Maar hoe dat zit, blijf luisteren. Ook nog zo meteen de NOS Headlines. Maar hier zie je Prince in a Revolution.

0: nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit grijpt in bij de import van kalfjes uit Ierland. De dieren krijgen nu tijdens een dagenlange reis nauwelijks te drinken. De Ierse vervoerders krijgen een jaar de tijd om het vervoer te verbeteren. ProRail denkt dat ook dit jaar het aantal storingen op het spoor uitkomt boven het toegestane aantal van 520. Vorig jaar werd dat aantal voor het eerst gepasseerd, waardoor de spoorbeheerder een boete kreeg van 2,75 miljoen euro. Augustus was wereldwijd de warmste maand ooit gemeten, meldt klimaatdienst Copernicus. Het gemiddelde van dag en nacht was 16,96 graden. Daarmee werd het record uit juli 2023 geëvenaard. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar vandaag af. Blijft wel droog en het wordt zo'n 20 graden.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nu een handjevol files in de regio en ze leveren op één na allemaal 5 minuten vertraging op. De uitzondering is de A2 Den Bosch-Utrecht. Tussen Rosmalen-West en Knopendel staat 19 kilometer door een ongeluk. De weg is weer vrijgegeven, maar desondanks is de vertraging nog een uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

Sun by Four en Burst of Pain. En daarvoor hadden we ook nog Irene Cara. Altijd lekker om die even voorbij te horen komen. En daarvoor nog Summer en Dark Before the Dawn. Nou ja, een smeltende gletsjer. Ik heb het al aangekondigd. Bij de Mount Everest, die smelt namelijk sneller door de grote hoeveelheid urine van bergbeklimmers. Dus het is een keer niet het klimaat, maar gewoon urine. In het basiskamp plassen dagelijks zo'n 6000 liter urine rechtstreeks op het ijs. En door de temperatuur van ongeveer 37 graden smelt daardoor jaarlijks meer dan 150 ton ijzer sneeuw, blijkt uit onderzoek. Het aantal klimmers, wandelaars en medewerkers rond het basiskamp neemt toe, waardoor ook de milieubelasting groter wordt. Nou, sinds 2024 moeten bergbeklimmers hun ontlasting in zakken meenemen. Maar voor urine geldt die verplichting niet. Maar dat wordt een behoorlijke last als je dan weer verder moet klimmen of weer naar beneden. Maar goed, het is een idee. Zometeen het weerbericht van

0: Hallo, Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vandaag is een droge dag met geregeld zon. Al komen vanmiddag meer wolkenvelden in het weerbeeld voor. Bij een zwakke zuidwestenwind wordt het 19 of 20 graden. Morgen staan weer enkele buien op het menu. Zaterdag wordt een droge dag met 21 of 22 graden. In de nacht naar zondag en zondag overdag is kans op buien. Het is dan ook wisselvallig. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

0: Eergisteren nog 47 geworden. We hebben het over Pink en Just Like Fire. We gaan er even uit voor het nieuws van 8 uur. Daarna zijn we terug met het laatste uur van de ochtendshow. Met nu Andrew Gold en Thank You For Being A Friend.
1: Thank

0: Door Alt Megens met het NOS-journaal. ProRail denkt dat ook dit jaar het aantal storingen op het spoor uitkomt boven het toegestane aantal van 520. Vorig jaar werd dat aantal voor het eerst gepasseerd, waardoor de spoorbeheerder een boete kreeg van 2,75 miljoen euro. ProRail-topvrouw Mirjam van Veldhuizen verwacht dat ook volgend jaar er meer dan 520 storingen zullen zijn. President Trump belooft elke Amerikaan $5000 als de Republikeinen de meerderheid houden in het congres. Die toezegging deed hij op de eerste Republikeinse midtermconventie ooit. In november zijn er tussentijdse verkiezingen en de Republikeinen staan er in de peilingen niet goed voor. Daarom kwam Trump met zijn belofte, naar eigen zeggen vanwege zijn enorme economische successen. Hij zei niet waar hij de benodigde ruim $1 biljoen vandaan wil halen. Ook is onduidelijk of zo'n uitkering wettelijk wel mag. Sommige commentatoren spreken van omkoping. Meer jongeren zijn vorig jaar lid geworden van de BIEB. Het aantal leden tussen 18 en 30 steeg met ruim een vijfde, melden de KB Nationale Bibliotheek en het CBS. Dat komt doordat veel bibliotheken korting of gratis abonnementen geven aan mensen boven de 18. En ook kunnen leden voor steeds meer activiteiten in de BIEB terecht. En nam het aantal bibliotheken toe. Botik van der Zandschulp is er niet in geslaagd de halve finales van de US Open te bereiken. Hij verloor in New York in de kwartfinale van titelfavoriet Alexander Zverev in 3 sets. 6-2, 7-5 en 6-1. Toch kijkt van der Zandschulp terug op een geslaagd toernooi.
1: Ik ben nu 6 weken weg geweest ongeveer. Misschien net iets langer. Heel veel goede wedstrijden gespeeld. Veel potten gewonnen. Veel close wedstrijden ook gewonnen. Dat is alleen maar positief. En hier natuurlijk een heel mooi resultaat neergezet.
0: Het weer, vanochtend geregeld zon, vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel overwegend droog. Een graad of 20 wordt het. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en dan kan het wat gaan regenen. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio staat nu 85 kilometer file. Op de A2 Den Bosch-Utrecht heb je tussen Rosmalen-West en Waardenburg een 30 minuten vertraging. Eerder vanochtend is daar een ongeluk gebeurd, maar de weg is weer vrij. Op diezelfde A2 maar dan van Utrecht naar Den Bosch, tussen de knooppunten Del en Empel, een 15 minuten vertraging. De rechterrijstrook is daar afgesloten. Op de N233 Kesteren-Veenendaal bij Rhenen 10 minuten extra reistijd. En op de N322 Nieuwendijk richting Zaltbommel tussen Gameren en de A2 2 kilometer 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

2022, Libyanka en People. En het zal vast en zeker niet gaan over de 8,3 miljard mensen die op dit moment op de wereld leeft. En naar verwachting telt de wereld in 2037 ongeveer 9 miljard mensen. Nou, dit zijn de cijfers, mensen. Dit is alweer het laatste uur van de ochtendshow. Met muziek onderweg van Alexis Jordan. Ik zie staan Max en Andy Grammer. Maar eerst

0: studioreden.nl.
1: Het aantal meldingen van diefstal uit auto's is in Reden in de eerste 7 maanden van dit jaar gedaald. De politie registreerde 40 meldingen, tegenover 47 in dezelfde periode vorig jaar. Dat zijn 7 meldingen minder. Ook in Roosendaal is een daling te zien. Daar werd dit jaar tot en met juli geen diefstal uit een auto gemeld. Vorig jaar waren er in dezelfde periode 8 meldingen. Landelijk bleef het aantal diefstallen uit auto's vrijwel gelijk.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Reden.

Lux Jordan en Happiness. En hoe is het gesteld met het gelukkig zijn in Nederland? Nederland staat op de 7e plek in het World Happiness Report 2026. Het cijfer dat de Nederlanders gemiddeld aan hun geluk geven is een 7,2. Dat zijn goede berichten. En wij gaan helpen om dat cijfer omhoog te krikken met goede muziek.

0: laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. ProRail denkt dat ook dit jaar het aantal storingen op het spoor uitkomt boven het toegestane aantal van 520. Vorig jaar waren het er ook al meer, waardoor de spoorbeheerder een boete kreeg van 2,75 miljoen euro. President Trump belooft elke Amerikaan $5000 als de Republikeinen de meerderheid houden in het congres. In november zijn er tussentijdse verkiezingen en de Republikeinen staan er niet goed voor. Trump zei niet waar hij de benodigde ruim $1 biljoen vandaan wil halen. Augustus was wereldwijd de warmste maand ooit gemeten, meldt klimaatdienst Copernicus. Gemiddelde van dag en nacht was 16,96 graden... en daarmee werd het record uit juli 2023 geëvenaard. Het weer afwisselend zon en wolken, het blijft droog vandaag en het wordt zo'n 20 graden.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio staat 100 kilometer file. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn heb je tussen Hoevelaak en Barneveld een kwartier vertraging. A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch tussen de afrit Geldermalsen en knooppunt Empel. 25 minuten vertraging over 17 kilometer. Op de brug over de Maas zitten er gaten in de weg. En daarom is de rechter rijstrook dicht. A50 van Eindhoven naar Arnhem tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef een kwartier vertraging. De andere kant op tussen knooppunt Valburg en Ravenstein doe je er ook een kwartier langer over. Dan de N50 van Emmeloord naar Zwolle voor het knooppunt Hattemerbroek bij Zwolle. Ook 15 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Hallo, Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vandaag is een droge dag met geregeld zon. Al komen vanmiddag meer wolkenvelden in het weerbeeld voor. Bij een zwakke zuidwestenwind wordt het 19 of 20 graden. Morgen staan weer enkele buien op het menu. Zaterdag wordt een droge dag met 21 of 22 graden. In de nacht naar zondag en zondag overdag is kans op buien. Het is dan ook wisselvallig. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

blijft een heerlijke plaats. Dit was Foreigner en That Was Yesterday. Het zit alweer op de ochtendshow. Zometeen na 9 uur. Absolute Classics. Ik zeg tot volgende week. Een hele fijne dag.

0: is Studio Ede. 9 uur.
1: Door Albegens met het NOS-journaal. Nederland koopt samen met Zweden een eigen verkenningsvliegtuig. Daarmee wil Defensie sneller vijandelijk gevaar op het spoor komen, zoals spionagedrones. Het toestel, de Saab Global Eye, kan op grote hoogte vliegen en op lange afstanden in de gaten houden wat er gebeurt. Nu gebeurt dat nog in samenwerking met andere NAVO-landen, maar de AWACS-verkenningstoestellen van de NAVO worden gezien als verouderd. De Voedsel- en Warenautoriteit dreigt met boetes voor 4 Ierse vervoerders van kalfjes. De dieren krijgen tijdens een dagenlange reis nauwelijks te drinken en dat mag niet. De vervoerders krijgen een jaar de tijd om de werkwijze aan te passen. Staatssecretaris Erkens zegt dat het kabinet zich ook blijft inzetten om de Europese regels aan te passen.
2: Nederland is wel een belangrijke speler in de kalversector in Europa. Dus we hebben best wel een rol waar andere landen heen kijken. En we houden wel de Europese inzet om de regels in Europa aangepast te krijgen. Want als je alleen als Nederland de regels aanpast en de dieren gaan naar een andere locatie, dan schiet je op de korte termijn ook weinig op.
1: President Trump heeft elke volwassen Amerikaan $5.000 beloofd als in november de Republikeinen de meerderheid behouden in het congres. In de peilingen voor de tussentijdse verkiezingen staat zijn partij er niet goed voor. Trump zei er niet bij waar hij de benodigde ruim $1 biljoen vandaan wil halen. Meer jongeren zijn vorig jaar lid geworden van de BIEB. Het aantal leden tussen 18 en 30 steeg met ruim een vijfde, melden de KB Nationale Bibliotheek en het CBS. Volgens de Vereniging van Openbare Bibliotheken doen bibliotheken veel om jonger publiek te trekken.
3: Dat kunnen leesclubs zijn, dat kunnen gesprekken zijn over young adult. Dat kan het aanpassen van de collectie zijn. Je ziet bijvoorbeeld steeds meer manga-collectie ook bijvoorbeeld. Maar ook bijvoorbeeld avonden met schrijvers bezoeken.
1: Ook geven bibliotheken korting of gratis abonnementen aan mensen boven de 18. Het weer geregeld zon, vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel droog en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn heb je bij Barneveld 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. Diezelfde A1, maar dan richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken een kwartier extra door bergingswerk. Ook een kwartier vertraging op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Tussen Rosmalen-West en Waardenburg. En dan de A2 van Utrecht naar Den Bosch, dus richting het zuiden. Heb je tussen Geldermalsen en knooppunt Empel 35 minuten vertraging. Rechterrijstrook is daar dicht vanwege slecht wegdek. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: De Schietbergse weg bij de Postbank in Rheden gaat van 5 oktober tot en met 20 november dicht. De weg wordt gebruikt voor vrachtverkeer tijdens de sloop van de oude manege aan de Heuvenseweg en de aanleg van een nieuw parkeerterrein. Alleen bewoners en bezoekers van de houtplaats mogen er tijdens de werkzaamheden met de auto komen. Omdat de postbank in de weekenden al is afgesloten voor gemotoriseerd verkeer, wordt het gebied dan alleen per fiets of te voet bereikbaar. Begin 2027 volgt opnieuw een afsluiting voor 4 nieuwe drempels.
1: Wat gebeurt er in Rheden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Rheden.

0: laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Nederland koopt samen met Zweden een eigen verkenningsvliegtuig. Daarmee wil Defensie sneller vijandelijk gevaar op het spoor komen, zoals spionagedrones. Het toestel, de Saab Global Eye, kan op grote hoogte vliegen en op lange afstanden in de gaten houden wat er gebeurt. ProRail denkt dat ook dit jaar het aantal storingen op het spoor uitkomt boven het toegestane aantal van 520. Vorig jaar waren het er ook al meer, waardoor de spoorbeheerder toen een boete kreeg van 2,75 miljoen euro. Augustus was wereldwijd de warmste maand ooit gemeten, meldt klimaatdienst Copernicus. Het gemiddelde van dag en nacht was 16,96 graden. Daarmee werd het record uit juli 2023 geëvenaard. Het weer, afwisselend zon en wolken, blijft droog en het wordt zo'n 20 graden.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch heb je 3 kwartier vertraging tussen de afrit Geldermalsen en het knooppunt Empel. Er staat 16 kilometer file. Op de brug over de Maas is 1 rijstrook dicht vanwege het slechte wegdek. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Hallo, Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vandaag is een droge dag met geregeld zon. Al komen vanmiddag meer wolkenvelden in het weerbeeld voor. Bij een zwakke zuidwestenwind wordt het 19 of 20 graden. Morgen staan weer enkele buien op het menu. Zaterdag wordt een droge dag met 21 of 22 graden. In de nacht naar zondag en zondag overdag is kans op buien. Het is dan ook wisselvallig. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederland koopt samen met Zweden een eigen verkenningsvliegtuig om sneller vijandelijke toestellen op het spoor te komen, zoals spionagedrones. De Saab Global Eye kan op grote hoogte over lange afstanden land, zee en lucht in de gaten houden. Nu maakt Nederland nog gebruik van AWACS-verkenningstoestellen van de NAVO, maar volgens Defensie zijn die verouderd. Het Internationaal Monetair Fonds heeft deze zomer een belangrijke benoeming op het laatste moment veranderd om de Amerikaanse president Trump niet voor het hoofd te stoten, schrijft de Financial Times. Het IMF wilde een Portugees benoemen als hoofdeconoom, maar zag ervan af omdat hij vorig jaar had gewaarschuwd voor de gevolgen van de Amerikaanse importheffingen. In plaats van de Portugees werd daarom een Brits-Argentijnse econoom voorgedragen die Trumps handelsbeleid minder had bekritiseerd. Trump heeft elke volwassen Amerikaan $5.000 beloofd als in november de Republikeinen de meerderheid behouden in het congres. In de peilingen voor de tussentijdse verkiezingen staat zijn partij er niet goed voor. Of zo'n uitkering wettelijk wel mag, is niet duidelijk. Sommige commentatoren spreken van omkoping. De Oekraïense president Zelensky is dinsdag later dan gepland in Noorwegen aangekomen door een dreigende drone-aanval. Zelensky vloog vanuit Moldavië naar Noorwegen om de uitvaart van koning Harald bij te wonen. Maar het Moldavische luchtruim ging dicht omdat er een Russische drone in aantocht was. Mogelijk had die Zelensky's vliegtuig

altijd het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android. Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Eden. 11 uur.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De GGD's waren niet goed voorbereid op de coronapandemie. Dat zei Anja Schreier aan het begin van haar verhoor bij de enquêtecommissie Corona. Schreier was tijdens de pandemie hoofd algemene infectieziektebestrijding van de GGD Amsterdam en ze werd lid van het Outbreak Management Team. Volgens Schreier waren de GGD's niet goed uitgerust. Er moesten snel mensen worden opgeleid om te helpen bij het bron- en contactonderzoek. Bovendien was preventie volgens haar altijd al een sluitpost op de begroting. Bij een brand op een veerboot in de Filipijnen zijn minstens 5 mensen om het leven gekomen. Tientallen mensen worden nog vermist. Ruim 40 passagiers zijn tot nu toe gered. Vanwege de sterke stroming en slecht weer verloopt de reddingsoperatie moeizaam, zegt de kustwacht. De veerboot was onderweg van hoofdstad Manila naar Coron in het westen van de Filipijnen toen brand uitbrak. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het vliegtuig waarmee de Oekraïense president Zelensky dinsdag naar Noorwegen vloog was mogelijk doelwit van een Russische droneaanval. Zelensky vloog vanuit Moldavië, maar dat land sloot het luchtruim toen er een Russische drone in aantocht was. Toen het gevaar was geweken, kon Zelensky alsnog verder vliegen om bij de uitvaart te zijn van koning Harald. Meer jongeren zijn vorig jaar lid geworden van de BIEB. Het aantal leden tussen de 18 en 30 steeg met ruim een vijfde, melden de KB Nationale Bibliotheek en het CBS. Dat komt doordat veel bibliotheken korting of gratis abonnementen geven aan mensen boven de 18. En ook kunnen leden voor steeds meer activiteiten in de BIEB terecht en nam het aantal bibliotheken toe. Het weer, geregeld zon, vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel overwegend droog. Het wordt een graad of 20. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en kan het wat gaan regenen. Morgen bewolkt met wat regen en zo 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Eén vertraging door grenscontroles op de A12 richting de Duitse grens. Vanaf Zevenaar heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het goed door. Je hebt nu wel vertraging op de A12 richting Oberhausen. Tussen Zevenaar en de Duitse grens staat 4 kilometer file met 20 minuten op onthoud. De andere kant op de A12 richting Utrecht, heb je tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Gijzoord 5 minuten tijdsverlies. En tot slot de A50, Apeldoorn richting Arnhem. Voor knooppunt Waterberg staat 2 kilometer file met 5 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 12 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De afgelopen week zijn in Nederland 2 mensen overleden aan het Westnijlvirus. Daarmee komt het totaal aantal doden als gevolg van het virus op 3 te staan, zegt het RIVM. Totaal aantal besmettingen staat op 18. Een week geleden waren dat er 9. Het virus is vastgesteld in 6 provincies. De slachtoffers kregen het allemaal van een besmette mug. Er is geen besmetting van mens tot mens mogelijk. Verreweg de meeste besmette mensen hebben geen of milde klachten. Minder dan 1% wordt ernstig ziek. Premier Jette en D66 gebruiken geregeld AI om berichten voor sociale media te schrijven, blijkt uit onderzoek van de Volkskrant. Sinds de val van het kabinet Schoof zijn zeker 68 berichten van Jette en 164 van zijn partij gegenereerd met kunstmatige intelligentie. Het gaat vaak om persoonlijke of gevoelige onderwerpen, zoals de excuses aan de Molukse gemeenschap of de MH17-herdenking. In een reactie erkent D66 dat AI wordt gebruikt als hulpmiddel, maar benadrukt dat er altijd menselijke controle is. Deskundigen waarschuwen dat AI-teksten leiden tot eenheidsworst en slecht zijn voor de geloofwaardigheid van de premier. De GGD's waren niet goed voorbereid op de coronapandemie. Dat zei Anja Schreier bij de enquêtecommissie Corona. Zij werkte destijds bij de GGD Amsterdam en was lid van het OMT. Volgens Schreier moesten snel mensen worden opgeleid om te helpen bij het bron- en contactonderzoek. Ook was preventie volgens haar een sluitpost op de begroting. Bij de WK wielrennen op de weg later deze maand in Montreal is Demi Vollering de kopvrouw voor Nederland. Meervoudig wereldkampioene Anna van der Breggen en Marianne Vos zijn niet geselecteerd. Het is niet duidelijk waarom niet. Het weer, geregeld zon, vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel overwegend droog. Het wordt een graad of 20. Morgen bewolkt met wat regen en ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A12 Arnhem richting Oberhausen. Vanaf Zevenaar doe je er tot de Duitse grens 20 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: de donderdagmiddag studio reden. Ben Howard, 2012 kwam dat liedje vandaan. Om de rest van de middag door te komen. Hè. Hou je hoofd hoog, hou je hart sterk, veerkracht en doorzettingsvermogen. Nou, ik zeg, kom erop met die middag.
1: Richard Klopper.
0: En welkom bij een nieuwe aflevering van het lunchpakket. Kantinedeuren staan open tot 1 uur. Dat doen we iedere werkdag tussen 12 en 1 hier bij Studio Reden. Daarvoor zat Somber, dat heette 12 to 12. Jan bij het weer voor Reden Roosendaal later in het programma. We hebben natuurlijk ook nog de kantineknaller. Weet je er een, app het even met de studio. Of stuur een mailtje naar studio@studioreden.nl. Radio, televisie en online DB+. Kanaal 7B, Studio Reden, dat zijn wij. Martin Garrix, U2, zometeen naar Bruce Springsteen.

0: studioreden.nl.
1: Boerderij De Elzenhof in Velp mag uitbreiden. De gemeente Rheden heeft toestemming gegeven voor ruim 1300 vierkante meter aan nieuwe loodsen en een sleufsilo aan de Zutphense Straatweg. Er komen geen extra koeien. De uitbreiding is vooral nodig voor de opslag van biologisch voer en een ruimte voor schoolklassen en bezoekers. Voor de natuurvergunning moet het bedrijf nog wachten op de provincie. Eigenaar Nieuwenhuis zegt pas te beginnen als alle provinciale vergunningen definitief zijn.
0: Wat gebeurt er in Rheden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op studioreden.nl.

0: het wonnetje voor R-City. Lang geleden, het was meen ik 2015.
1: Weet u dat zeker?
0: Ja, ik denk het wel. Twee broertjes, Sharon en Timothy Thomas. En als je het goed hebt beluisterd, dat liedje, hoorde je ook nog Adam Levine. Ja. Goedemiddag, leuk dat je erbij bent. We zijn aan het happen tot 1 uur in het lunchpakket op 10 uur reden. Onderweg Sombieu en dit is Eros Ramazzotti.

0: Het feels like home, zoals het klokje thuis tikt, tikt het nergens. Het huiselijke gevoel hier bij Studio Reden, heerlijk hè. Sommieu, feels part 2.
1: Ja.
0: Was er ook een part 1?
1: Ja.
0: Die was er 2015. Het was een EP'tje volgens mij van Sommieu, vice versa waar het op staat. Maar dit was de nieuwe, daarvoor Eros Ramazzotti. Nee, ik ga het niet uitspreken, in Italiaans is niet om naar huis te schrijven. Normaal gesproken zou ik zeggen, we gaan op naar de hoofdpunten van het nieuws van 12:30. Maar we zijn vandaag wat aan de late kant, dus we moeten opschieten. Wat hebben we klaarstaan voor je? Earth, Wind & Fire.

0: nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De afgelopen week zijn in Nederland 2 mensen overleden aan het Westnijlvirus. Daarmee komt het totaalaantal op 3, zegt het RIVM. Het aantal besmettingen steeg naar 18. Het virus wordt overgedragen door besmette muggen. Nederland koopt samen met Zweden een eigen verkenningsvliegtuig om sneller vijandelijke toestellen te ontdekken, zoals spionagedrones. De Saab Global Eye is veel moderner dan de AWACS-toestellen van de NAVO die nu worden gebruikt. Persoonlijke berichten op sociale media van premier Jette worden met enige regelmaat geschreven met behulp van AI. Dat heeft de Volkskrant onderzocht. Deskundigen in de krant noemen het slecht voor zijn geloofwaardigheid. Het weer, vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel overwegend droog. Het wordt een graad of 20. Morgen wat regen bij 19 graden.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De langste vertraging in de regio heb je nu op de A50 richting Apeldoorn. Tussen knooppunt Waterberg en afrit Hoenderloo is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Daardoor is de rechte rijstrook dicht en heb je een half uur vertraging. Je kan omrijden via Ede en Barneveld. En verder oponthoud op de A12 richting Oberhausen. Tussen Zevenaar en de Duitse grens staat 3 kilometer file met een kwartier tijdsverlies. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

Ja, ben je misschien aan het lunchen? Misschien zit er wel iets in, hè, in het water. Meestal zit het in de soep, hè, maar bij haar in het water. Brooke Fraser, daarna niks meer gehoord. 2011, het was een fantastisch jaar voor haar. En daarna was de koek een beetje op. Niks meer gehoord van deze dame. Dus waar kennen we deze dame van? Van dit liedje, inderdaad. Jan met het weer van Reden Roosendaal. Straks in het programma. Kwam het niet helemaal lekker uit, hè? Reden Roosendaal, ja. Ook dat

0: Hallo, Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Rozendaal. Er is een mix van zon en wolken en het is droog. Bij een zwakke zuidwestenwind is het 19 graden. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe, maar het is nog droog. Het koelt af naar 12 graden. Morgen is het bewolkt en valt af en toe regen. Later breekt vanuit het westen de zon er even door. Het is 20 graden. Zaterdag wordt een droge dag met 22 graden, maar zondag komt het weer tot regen en is het minder warm. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Rozendaal ook op Studio Rheden TV.

Het was een grote band. Uit Engeland komen ze vandaan. Er is nog wel verwarring met Mr. Big, de Engelse versie. Maar je hebt ook een Amerikaanse versie. Jaren 90, To Be With You, hadden ze een hit. Maar dat heeft niks met deze Mr. Big te maken. Deze waren veel sterker. Die hadden grotere spierballen en betere triceps. En daarmee gaan we de kantine voor deze donderdag op slot gooien. Het was een beetje een rommelige uitzending. Maar ik beloof beterschap morgen. Of hier

0: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De relatie tussen ouders en scholen lijkt te verharden. En dat zorgt voor werkstress bij leraren, schrijft de Onderwijsraad in een rapport aan onderwijsminister Letschert. Volgens de raad stappen ouders en scholen steeds vaker naar geschillencommissies als er een conflict is. Het gaat bijvoorbeeld vaak mis bij het schooladvies aan een kind van groep 8. Ouders vinden dan dat hun kind een hoger niveau aan kan dan de school adviseert. Advocaten die slachtoffers van partnergeweld bijstaan worden steeds vaker bedreigd. Ze worden bijvoorbeeld na een zitting opgewacht of hun auto wordt klemgereden, blijkt uit onderzoek van Investico, De Groene Amsterdammer en RTL Nieuws. Bijna de helft van de familierechtadvocaten die aan het onderzoek meewerkten heeft zoiets meegemaakt. De afgelopen week zijn in Nederland 2 mensen overleden aan het Westnijlvirus. Daarmee komt het totaal aantal op 3 te staan, zegt het RIVM. Het aantal besmettingen steeg naar 18. Het Westnijlvirus verspreidt zich door besmette muggen en is nu vastgesteld in 6 provincies. Verreweg de meeste besmette mensen hebben geen of milde klachten. Het Internationaal Monetair Fonds heeft deze zomer een belangrijke benoeming op het laatste moment veranderd om de Amerikaanse president Trump niet voor het hoofd te stoten, schrijft de Financial Times. In plaats van een Portugees die de Amerikaanse importheffingen had bekritiseerd, werd een Brits-Argentijnse kandidaat benoemd als hoofdeconoom van het IMF. De Groningse gemeente Oldambt geeft geen vergunning voor een metershoog beeld van Lenin in Oostwold. Het zou komen te staan bij een museum over het communisme in Oost-Groningen. Maar volgens de gemeente roept het te veel weerstand op. De initiatiefnemers willen nu helemaal stoppen met het museum. Het weer. Vanmiddag is het wisselend bewolkt. Blijft vrijwel overal droog. Het is 18 graden in het noorden en 20 in het zuiden. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en kan het wat gaan regenen. Ook morgen overdag bewolkt met wat regen. En het wordt dan ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging door grenscontroles op onder andere de A1. Vanaf Oldenzaal-Zuid heb je 10 minuten vertraging. En op de A12 heb je vanaf Zevenaar een kwartier tijdsverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A15 richting Nijmegen. Tussen Hardingsveld, Giessendam en afrit Arkel heb je 10 minuten oponthoud. De rechte rijstrook is dicht. Op de A50 richting Apeldoorn is een ongeluk gebeurd tussen knooppunt Waterberg en afrit Hoenderlo. De rechte rijstrook is dicht en daardoor heb je 20 minuten extra reistijd. En de andere kant op de A50 richting Arnhem, heb je tussen afrit Hoenderlo en knooppunt Waterberg 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Rijden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie doet opnieuw uitgebreid onderzoek in en bij Overasselt vanwege de dodelijke schietpartij van vorige week. Er wordt onder meer extra onderzoek gedaan bij twee basisscholen in de omgeving, nadat de marechaussee gisteren in de buurt van een van de scholen vuurwapens had gevonden. Hoewel er geen concrete aanwijzingen zijn dat op deze locaties nog meer wapens liggen, heeft de politie besloten ook daar onderzoek te doen. De relatie tussen ouders en scholen lijkt te verharden. En dat zorgt voor werkstress bij leraren, schrijft de Onderwijsraad in een rapport aan minister Letschert. Volgens de raad stappen ouders en scholen steeds vaker naar geschillencommissies als er een conflict is. Het gaat bijvoorbeeld vaak mis bij het schooladvies aan een kind van groep 8. Ouders vinden dan dat hun kind een hoger niveau aan kan dan de school adviseert. In de Deense plaats Rebild, iets ten zuiden van Aalborg, is een man die een terras aanlegde in zijn achtertuin op een grote vikingschat gestuit. Een vat met 18,5 kilo aan zilver werd daar zo'n 1000 jaar geleden begraven. Het is de grootste zilverschat uit de vikingtijd die ooit in Denemarken is gevonden. De schat bestaat uit een groot aantal zilverstaven, armbanden, tientallen complete munten en muntfragmenten. Het dak van het torentje op het Binnenhof blijkt nog in de originele staat uit 1547 te zijn. Hoewel er nooit groot onderhoud is gedaan, is de constructie nog altijd in goede staat. Blijkt uit onderzoek tijdens de renovatie van het Binnenhof. Deskundigen noemen het heel bijzonder dat de 8 meter hoge spits na bijna 500 jaar nog zo gaaf is. Het torentje was ooit de dienstwoning van een kastelein. In 1982 maakte premier Lubbers er het kantoor van de minister-president van. En dat is het nog steeds. Het weer. Vanmiddag is het wisselend bewolkt. Blijft vrijwel overal droog. Het is 18 graden in het noorden en 20 in het zuiden. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en kan het wat gaan regenen. Ook morgen overdag bewolkt met wat regen. En dan wordt het zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen knooppunt Hintham en afrit Kerkdriel staat een kapotte vrachtauto. Twee rijstroken zijn dicht en daardoor heb je 5 minuten vertraging. Op de A15 Rotterdam richting Nijmegen doe je er tussen Hardingsveld-Giessendam en afrit Arkel 20 minuten langer over. De rechte rijstrook is hier dicht. Dan naar de A50 richting Apeldoorn, want tussen knooppunt Waterberg en afrit Hoenderloo gebeurde eerder een ongeluk. De weg is weer vrij, maar reken nog op 10 minuten tijdsverlies. En de andere kant op de A50 richting Arnhem, doe je er tussen de afrit Hoenderloo en knooppunt Waterberg een kwartier langer over. Ze zijn daar bezig met een spoedreparatie en de linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht, een kapotte vrachtauto bij afrit Kerkdriel. Kwartiertje vertraging, want er staat 6 kilometer file vanaf afrit Sint-Michielsgestel. Ook een kapotte vrachtauto op de A15 vanuit Rotterdam naar Nijmegen bij afrit Arkel. 20 minuten vertraging daar, rechter rijstrook is dicht. En de linker rijstrook van de A50 is dicht vanuit Apeldoorn naar Arnhem bij knooppunt Waterberg. Dat komt door een spoedreparatie van 9 kilometer file met zo'n 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De openbare verhoren van de corona-enquête in de Tweede Kamer zitten erop. In 9 weken werden 47 getuigen gehoord, sommige 2 keer. Als laatste was vandaag Anja Schreier aan de beurt. Zij werkte bij de Amsterdamse GGD en was OMT-lid. Schreier zei dat de GGD's niet goed op de coronapandemie waren voorbereid. Bij een volgende pandemie zal dat volgens haar opnieuw onvoldoende zijn, omdat de budgetten alweer zijn teruggeschroefd. De enquêtecommissie gaat nu werken aan het eindverslag dat begin volgend jaar klaar moet zijn. De Europese Centrale Bank heeft opnieuw de rente verhoogd in een poging de prijsstijgingen tegen te gaan. De rente stijgt met 0,25 naar 2,5%. Een hogere rente maakt geld lenen duurder, waardoor de economie minder hard gaat draaien en de prijzen minder hard stijgen. Het is de 2e renteverhoging dit jaar. De politie doet opnieuw uitgebreid onderzoek in en bij Overasselt vanwege de dodelijke schietpartij van vorige week. Er wordt onder meer extra onderzoek gedaan bij 2 basisscholen in de omgeving, nadat de marechaussee gisteren in de buurt van een van de scholen vuurwapens had gevonden. Hoewel er geen concrete aanwijzingen zijn dat op deze locaties nog meer wapens liggen, heeft de politie besloten ook daar onderzoek te doen. In de Deense plaats Rebild, iets ten zuiden van Aalborg, is een man die een terras aanlegde in zijn achtertuin op een grote vikingschat gestuit. Een vat met 18,5 kilo aan zilver werd daar zo'n 1000 jaar geleden begraven. Het is de grootste zilverschat uit de vikingtijd die ooit in Denemarken is gevonden. De schat bestaat uit een groot aantal zilverstaven, armbanden, tientallen complete munten en muntfragmenten. Het weer, het is wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog, bij 18 tot 20 graden. Vannacht trekt de wind aan en kan er wat regen vallen. Morgen eerst bewolkt met wat lichte regen, later breekt in het westen de zon door en het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A1 vanuit Amersfoort naar Apeldoorn, 10 minuten vertraging bij Alfred Hoenderlo. Kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook van de A15. Vanuit Rotterdam naar Nijmegen, 10 minuten vertraging bij Alfred Arkel. En de linkerrijstrook van de A50 is dicht vanuit Apeldoorn naar Arnhem bij knooppunt Waterberg. Vanaf Alfred Hoenderlo staat er 8 kilometer file met zo'n 20 minuten vertraging door een spoedreparatie. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. 30 kilometer file in de regio. De langste vertraging heb je nu op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Amersfoort Noord en Barneveld is een ongeluk gebeurd. De rechte rijstrook is dicht en daardoor heb je 25 minuten vertraging. En op de A50 Apeldoorn richting Arnhem doe je er tussen de afrit Hoenderlo en knooppunt Waterberg een kwartier langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het kabinet streeft ernaar dat werkgevers over 2 jaar geen bedrag meer mogen inhouden op het loon van arbeidsmigranten in ruil voor woonruimte. Op dit moment mag een werkgever 25% inhouden van het bruto minimumloon. Minister Veilbrief wil er vanaf, omdat er te veel gevallen van misbruik zijn. Arbeidsmigranten moeten vaak hoge prijzen betalen voor soms erbarmelijke behuizing met slechte voorzieningen. Veilbrief erkent dat afschaffen van de regeling geen garantie op verbetering biedt. Hij wil de maatregel dan ook pas in 2028 doorvoeren, tegelijk met een wet die huurders beter beschermt. De openbare verhoren van de corona-enquête in de Tweede Kamer zitten erop. Als laatste was Anja Schreier aan de beurt. Zij werkte bij de Amsterdamse GGD en was OMT-lid. Schreier waarschuwde dat Nederland bij een volgende pandemie opnieuw onvoldoende is voorbereid, omdat de budgetten alweer zijn teruggeschroefd. Het eindverslag van de corona-enquête moet begin volgend jaar klaar zijn. De gemeente Amsterdam wil 2500 banen schrappen. Dat is 15% van het totaal aantal banen bij de gemeente. De meeste banen verdwijnen bij de dienst verkeer en openbare ruimte. Volgens het gemeentebestuur is de reorganisatie nodig om de gemeente efficiënter te maken. Gedwongen ontslagen worden niet uitgesloten. De Groningse gemeente Oldambt geeft geen vergunning voor een metershoog beeld van Lenin. Dat zou komen te staan bij een museum in Oostwold over het communisme in Oost-Groningen. Maar volgens de gemeente roept het beeld te veel weerstand op. De initiatiefnemers willen nu helemaal stoppen met het museum. Het weer. Het is wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog, bij 18 tot 20 graden. Vannacht trekt de wind aan en kan er wat regen vallen. Morgen eerst bewolkt met wat lichte regen. Later breekt in het westen de zon door. En het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits begint met vertraging op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn bij Barneveld. Daar heb je nog ruim 5 minuten oponthoud door de nasleep van een ongeluk. De weg is wel weer vrij. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch sta je ook ruim 5 minuten in de file tussen Beest en Waardenburg. En op de A12 van Utrecht naar de Duitse grens heb je ook ruim 5 minuten tijdverlies tussen Arnhem-Noord en Zevenaar. En tot zover de ANWB.

0: studioreden.nl.
1: Boerderij De Elzenhof in Velp mag uitbreiden. De gemeente Rheden heeft toestemming gegeven voor ruim 1300 vierkante meter aan nieuwe loodsen en een sleufsilo aan de Zutphense Straatweg. Er komen geen extra koeien. De uitbreiding is vooral nodig voor de opslag van biologisch voer en een ruimte voor schoolklassen en bezoekers. Voor de natuurvergunning moet het bedrijf nog wachten op de provincie. Eigenaar Nieuwenhuis zegt pas te beginnen als alle provinciale vergunningen definitief zijn.
0: Wat gebeurt er in Rheden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Rheden.

En dat was Alan Walker. We gaan naar de flits uit het verleden. En dan begin ik even met een vraag. Misschien een leuke voor een pubquiz. Welk tekenfilmfiguur is er niet alleen op tv, maar ook op de radio geweest? Als enige, voor zover ik weet. Nou, ik zal het antwoord geven. Dat was Popeye. Jawel hoor, dat was in 1935 was hij op de radio. De spinazie-etende zeeheld beleefde zijn eerste avontuur in een hoorspel bij het Amerikaanse NBC. Jawel hoor, dus voordat je op tv kwam was hij eerst nog van de radiofiguur. Hoe leuk is dat? Ja, gaan we nog even 13 jaar vooruit. In 1948 was de allereerste rechtstreekse televisieuitzending van een sportgebeurtenis in Nederland. Het gaat om een verslag van de streekderby tussen voetbalclub PSV en Eindhoven op het Philips Sportpark. Enkele honderden Philips technici en televisieamateurs uit Eindhoven en omgeving zijn getuigen. Toen was het toch heel erg hot and happening dat daar gewoon een eigen zender stond en ze de mensen in Eindhoven en omgeving dat konden ontvangen en konden bekijken. 1948 dus. We gaan door nu met muziek van niemand minder dan 5. En allemaal opstaan nu.

11 en Edge of Desire. Nou, zijn we al in beweging gekomen. En ja, of je hebt het dansmoves of je hebt ze niet. Ik zelf heb het niet zo in huis helaas. Maar ik doe het gewoon lekker op mijn manier. Heerlijk, lekker genieten in ieder geval. Dat doen we sowieso. En onder ook van deze klassieker. We gaan zometeen richting headlines en verkeersinfo. Dat komt er ook nog aan. Dus in deze drukke donderdagmiddagspits. Doe alsjeblieft voorzichtig als je op weg bent. Gelukkig rijdt het openbaar vervoer ook weer. Scheelt een hoop drukte op de weg. Dus wat dat betreft gaan we de goede kant weer op. Deze klassieker is nu aan de beurt. Sister Sledge and he's the greatest dancer. Nou.

0: nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden, NOS Headlines.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De gemeente Amsterdam wil bezuinigen door 2500 banen te schrappen. Dat is 15% van het totaal. De meeste banen verdwijnen bij de dienst verkeer en openbare ruimte. Gedwongen ontslagen worden niet uitgesloten. De Europese Centrale Bank heeft de rente met een kwart punt verhoogd tot 2,5%. Zo hoopt de ECB de prijsstijgingen af te remmen. Het is de tweede renteverhoging dit jaar. De openbare verhoren van de corona-enquête in de Tweede Kamer zitten erop. Als laatste was Anja Schreier aan de beurt. Zij werkte bij de Amsterdamse GGD en was OMT-lid. Het eindverslag moet begin volgend jaar klaar zijn. Het weer? Het is overwegend droog. Morgen eerst bewolkt met wat lichte regen. Later breekt in het westen de zon door. En het wordt 19 tot 21 graden.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits komt op de wegen in Gelderland steeds verder op gang. Veel files veroorzaken 5 à 10 minuten vertraging. Maar de A2 is een uitschieter van Den Bosch naar Utrecht. Tussen de knooppunten Empel en Del heb je bijna een uur oponthoud door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. Daar zijn 2 rijstroken dicht. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch heb je 20 minuten vertraging tussen Culemborg en Zaltbommel. En op de A28 van Amersfoort naar Zwolle staat een pechgeval. Tussen Harderwijk en de afrit Elspeet kost dat je een kwartier extra. Op de A1 is het ook druk van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Amersfoort en Voorthuizen. Ook daar is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Cameron Whitcomb moet ik zeggen. En Kingdom of Fear, dat, ja, dat dus. Lekkere plaat ook. Hey, ik zal eens eventjes iets met jou gaan doornemen. Want ik weet niet of jij al plannen hebt voor dit weekend. Maar naast de spectaculaire vliegtuigoefeningen die je momenteel boven de regio ziet voorkomen, hebben we natuurlijk ook een feestje in onze eigen buurt. In Dieren om precies te zijn. In Orangerie. Die bestaan 15 jaar. Die hebben een muzikale middag. En als je denkt, god, wanneer is dat dan? Nou, dat is komende zondag. En dat wordt dan gevierd met een gratis muzikale middag in het Carolina Park. Dus hoe lekker is dat? Tussen 1 en 5 uur gaat het gebeuren. En hopelijk wordt het een beetje aardig weer. Jan van Gelderen doet er later in zijn uitzending een uitspraak over. Dus die horen straks ook voorbij komen. En anders is het gewoon, joh, de paraplu meenemen en alsnog genieten. Ook voor kinderen is het hartstikke leuk. Er is ook voor hen van alles te doen. Dus zeer het bezoek waard.
1: Dit is Spitsuur. Dit is Spitsuur.

0: Hallo, Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Rozendaal. Er is een mix van zon en wolken en het is droog. Bij een zwakke zuidwestenwind is het 19 graden. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe, maar het is nog droog. Het koelt af naar 12 graden. Morgen is het bewolkt en valt af en toe regen. Later breekt vanuit het westen de zon weer even door. Het is 20 graden. Zaterdag wordt een droge dag met 22 graden, maar zondag komt het weer tot regen en is het minder warm. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Rozendaal ook op Studio Rheden TV.

Corrupt Pet Shop Boys en What Have I Done To Deserve This. Zometeen gaan we richting het nieuws van 5 uur. Maar niet getreurd, daarna zijn we heel snel weer bij jou terug. Hier met Spitsuur. Dus heel graag tot straks. Na Son Milieu.

0: 5 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Minister Van Weel heeft de druk op Sierra Leone opgevoerd om de veroordeelde drugscrimineel Jos L. uit te leveren. Dat deed hij in een interview op televisie. Volgens de minister houdt Bolle Jos zich schuil in het West-Afrikaanse land en leidt hij van daaruit zijn drugsimperium. Van Weel zei dat diplomatieke druk niets heeft uitgehaald en dat hij overweegt om de ontwikkelingshulp vanuit Europa stop te zetten. De premier van Sierra Leone zegt dat zijn inlichtingendiensten niet weten waar Jos L. nu is. Bij een brand op een vrachtschip in China zijn 25 mensen omgekomen, melden Chinese staatsmedia. Het schip lag in een haven in het noordoosten van het land waar het werd gerepareerd. Het vuur ontstond aan het einde van de ochtend door onbekende oorzaak. 3 uur later was het geblust. Behalve 25 doden zijn er ook 5 gewonden. Het schip voer onder Liberiaanse vlag. Uit welk land de slachtoffers kwamen is onbekend. In 4 Europese landen, waaronder Nederland, zijn de afgelopen dagen invallen gedaan in een groot onderzoek naar fraude met paarden. Criminelen verkochten mogelijk 1000 sportpaarden als slachtpaarden, omdat dat meer geld opleverde. Maar het vlees van sportpaarden is niet geschikt om te eten, omdat ze vaak allerlei medicatie hebben gekregen. Ook vervalste de bende paspoorten, waardoor de paarden jonger leken. Zo'n 200 agenten deden invallen in Nederland, België, Frankrijk en Ierland. De gemeente Amsterdam wil 2500 banen schrappen. Dat is 15% van het totale aantal bij de gemeente. De meeste banen verdwijnen bij de dienst verkeer en openbare ruimte. Dan het weer. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. Later vanuit het westen regen. Ook morgen bewolking en regen. 'S Middags een kans op zon. Het wordt dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits is in volle gang. Veel files veroorzaken zo'n 10 minuten vertraging, maar de A2 is een uitschieter. Van Den Bosch naar Utrecht. Tussen knooppunt Hintham en Waardenburg heb je ruim een uur vertraging. De weg is na een ongeluk wel weer vrij. Op de A2 van Utrecht naar het zuiden sta je tussen Culemborg en Zaltbommel 20 minuten vast. Verder is het druk op de A12 van Utrecht naar de Duitse grens. Tussen Arnhem en de grens heb je 20 minuten tijdverlies. Je hebt een kwartier vertraging op de A28 van Amersfoort naar Zwolle tussen Strand Nulde en de afrit Elspeet. En op de A50 van Arnhem naar Os rijdt het langzaam tussen Heteren en Ravenstein. Daar moet je rekening houden met 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: op studioreden.nl.
1: Het biljoenbad in Velp blijft ook op vrijdag 11 september gesloten door een breuk in de hoofdwaterleiding van Vitens. Het zwembad is sinds dinsdag dicht en alle zwem- en therapielessen zijn geannuleerd. De reparatie duurt langer dan verwacht en het is onduidelijk wanneer het zwembad weer open kan. Dinsdag werd de sluiting aangekondigd, maar donderdag volgde de bevestiging dat het zwembad ook op vrijdag gesloten blijft. Geen reparatie kan mogelijk vrijdagavond klaar zijn, maar dit is niet zeker. Actuele informatie over het zwembad staat op de website van Sport in Reden.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Reden.

Harry Styles en American Girls hier op Studio Reden. En met al het vrouwelijke geweld gaan wij nu langzaamaan richting het volgende evenement. Namelijk de flits uit het verleden. En ja, je hebt kerken. En voor deze kerk gaan wij niet naar Rome, maar naar...

beter besteed kunnen worden aan de ontwikkeling van het arme land. Nou, misschien hebben ze een punt. Maar ja, die kerk is er nu, dus ik denk dat ze die inmiddels wel een beetje omarmd hebben. Want dat is toch wel mooi dat we dat op Ivoorkust hebben, dat mensen daarop afkomen. Dat zal vast gebeuren. En dan gaan we in eigen land kijken. Daar was het onrustig in 1994. Een windhoos richtte toen schade aan in het Westland. Grote schade mag ik wel zeggen. En op het Markermeer en bij Vlieland werden op deze dag waterhoosjes gezien. Dat was toen heel uitzonderlijk. Tegenwoordig gebeurt dat wat vaker dat we van waterhoosjes zien. We kunnen meestal geen kwaad, maar het is altijd wel spectaculair om te aanschouwen. Dat zeker. Goed, wij gaan zometeen naar muziek van Snow Patrol, Just Say Yes. Maar eerst gaan we naar Crowded House, Don't Dream It's Over.

Soul and Just Say Yes. Ja, soms sta je op zo'n punt dat je denkt van, goh, wat ga ik doen? Een kruispunt, weet je wel? Ja of nee? Ga gewoon ervoor. Ja, het komt helemaal goed. Yes, is dat dus heerlijk. Zometeen, headlines en verkeersinfo van 5:30. Maar allereerst deze klassieker. Ik blijf hem geweldig vinden. Hij verveelt nooit, ik kan hem 20 keer draaien en nog vind ik hem leuk. Dandy Warhol en Bohemian Like You op Studio Data. Yeah!

0: je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden, NOS Headlines.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Minister Van Wiel heeft de druk op Sierra Leone opgevoerd om de veroordeelde drugscrimineel Jos L. uit te leveren. Volgens de minister houdt Bolle Jos zich schuil in het West-Afrikaanse land en leidt hij van daaruit zijn drugsimperium. Bij een brand op een vrachtschip in China zijn 25 mensen omgekomen, melden Chinese staatsmedia. Ook zijn er 5 gewonden. De oorzaak van de brand is onbekend. De gemeente Amsterdam wil 2500 banen schrappen. Dat is 15% van het totale aantal. Het doel is om de gemeente efficiënter te maken. Dan het weer. Vanavond en vannacht meer bewolking. Later vanuit het westen regen. En ook morgen bewolking en regen.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer in Gelderland staat ruim 20 minuten in de file op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Veghel en Waardenburg. De andere kant op van Utrecht naar Den Bosch op de A2 heb je ook 20 minuten oponthoud. Dat is tussen Culemborg en Zaltbommel. Op de A12 naar Duitsland is het druk tussen Arnhem en Zevenaar. Daar sta je een kwartier vast. Op de A50 van Arnhem naar Os heb je ook een kwartier tijdverlies tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. En op de N784 is het druk tussen Terlet en Arnhem. Daar staat file tussen Velp en Arnhem. De vertraging is bijna een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smartspeaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: En dat was Taylor Swift natuurlijk en de Fate of Ophelia hier op Studio Reden. Ja, hey, ik weet niet, maar jij zal vast wel een keer denken van wat een gezellige bedoeling daar bij Studio Reden. Daar wil ik ook bij horen. Nou, dat kan natuurlijk. Kijk op studioreden.nl/6, doe mee hoe je met ons in contact komt. En dan kunnen we altijd kijken naar de mogelijkheden. Je bent sowieso van harte welkom bij onze gezellige groep met mensen. Hartstikke leuk. Jong, oud, achter de geranium, schoolverlater. Het maakt allemaal niet uit. Iedereen is van harte welkom. En hoe gemêleerder, hoe leuker het gezelschap dan is natuurlijk. Want ja, zo heb je van alles wat. Dat is toch wel heel fijn. Dus kom erbij. Hartstikke gezellig. Raymond is in aanzocht met Supergirl. Maar ABC is de eerstvolgende die laat jullie eventjes zien hoe de liefde eruit ziet in The Look of Love.
1: Dit is Spitsuur.

we toch een heel bijzondere dame zijn, die Supergirl van Raymond. Zometeen Jan van Gelderen met het weerbericht. Ook heel erg bijzonder natuurlijk. Hij heeft het altijd bij het rechte eind, wist je dat? Dus luister zometeen maar goed. Maar eerst zijn hier Martin Garrix en Ed Sheeran met hun plaat Repeat It. Nou, die kunnen we ook zeker op de herhaalstand zetten, kan ik je vertellen.

0: Hallo, Jan van Gelderen met het weer voor Rhede en Roosendaal. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe, maar het is nog droog. Het koelt af naar 12 graden. Morgen is het bewolkt en valt af en toe regen. Later breekt vanuit het westen de zon weer even door. Het is 20 graden. Zaterdag wordt een droge dag met 22 graden, maar zondag komt het weer tot regen en is het minder warm. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rhede.
1: Je ziet het actuele weer uit Rhede en Roosendaal ook op Studio Rhede TV. Studio.

0: 6 uur. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Verenigde Staten zetten NAVO-bondgenoten onder druk om zich terug te trekken uit het internationaal strafhof. Dat bevestigen ingewijden na berichtgeving door de website Politico. President Trump voert een agressieve campagne tegen het strafhof dat onder meer oorlogsmisdadigers vervolgt. Zo heeft hij al sancties ingesteld tegen medewerkers van het hof. NAVO-landen hebben nu een brief gekregen met het dringende verzoek om zich terug te trekken uit het strafhof. Het lijkt erop dat de VS dit laat meewegen bij de herschikking van Amerikaanse troepen in NAVO-landen. Minister Van Wil heeft de druk op Sierra Leone opgevoerd om de veroordeelde drugscrimineel Jos L. uit te leveren. Dat deed hij in een interview op televisie. Volgens de minister houdt Bolle Jos zich schuil in het West-Afrikaanse land en leidt hij van daaruit zijn drugsimperium. Van Wil zei dat diplomatieke druk niets heeft uitgehaald en dat hij overweegt om de ontwikkelingshulp vanuit Europa stop te zetten. De premier van Sierra Leone zegt dat zijn inlichtingendiensten niet weten waar Jos L. nu is. Premier Jette vindt dat het gebruik van AI voor zijn berichten op sociale media zijn geloofwaardigheid niet schaadt. Hij reageert op een artikel van de Volkskrant. Daaruit blijkt dat zijn partij D66 op grote schaal AI gebruikt voor posts op sociale media. Jette is van plan om gewoon door te gaan met het gebruik van AI. Volgens hem doet bijna iedereen dat. In de Deense plaats Rebild heeft een man een grote vikingschat gevonden in zijn achtertuin. Ongeveer 1000 jaar geleden werd daar een vat begraven met 18,5 kilo aan zilver. Het is de grootste zilverschat uit de vikingtijd die ooit in Denemarken is gevonden. De schat bestaat uit veel zilverstaven, armbanden, tientallen complete munten en muntfragmenten. Dan het weer, vanavond en vannacht meer bewolking, later vanuit het westen regen. Ook morgen bewolking en buien, 's middags mogelijk wat zon, het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan nog behoorlijk wat files op de wegen in Gelderland, met vertraging op de A2, Den Bosch-Utrecht. In beide richtingen heb je nog zo'n 20 minuten oponthoud ter hoogte van Zaltbommel. Op de A50 Arnhem richting Os is de vertraging een kwartier tussen Heteren en Ravenstein. En op de A326 sta je nog in de file van Nijmegen naar Ravenstein, tussen Beuningen en knooppunt Bankhoef. Daar ben je nog 10 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: studioreden.nl.
1: Het biljoenbad in Velp blijft ook op vrijdag 11 september gesloten door een breuk in de hoofdwaterleiding van Vitens. Het zwembad is sinds dinsdag dicht en alle zwem- en therapielessen zijn geannuleerd. De reparatie duurt langer dan verwacht en het is onduidelijk wanneer het zwembad weer open kan. Dinsdag werd de sluiting aangekondigd, maar donderdag volgde de bevestiging dat het zwembad ook op vrijdag gesloten blijft. Geen reparatie kan mogelijk vrijdagavond klaar zijn, maar dit is niet zeker. Actuele informatie over het zwembad staat op de website van Sport in Rheden.
0: Wat gebeurt er in Rheden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Rheden.

Tot zover de Lumineers en ho, hey, ik zie het altijd voor me dat je dat liedje met een beetje met een kampvuurtje of zo afspeelt. Of gaat zingen met z'n allen, met zo'n iemand die gitaar speelt. Geweldig, leuk. Straks muziek van Another en 54 Ultra natuurlijk. Maar eerst is hier Mariah Carey en daar gebeurt het.

lekkere plaat weer. Another N54 Ultra. Talk to you hier op Studio Reden. Wie ook dat jullie gaan praten zijn, de nieuwslezers van Studio Reden. Headlines en verkeersinfo van 6:30 is onderweg. Want het is nog altijd druk, dus let goed op wat je onderweg doet.

0: je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Verenigde Staten zetten NAVO-bondgenoten onder druk om zich terug te trekken uit het internationaal strafhof. Dat bevestigen ingewijden na berichtgeving door de website Politico. Minister Van Wil heeft de druk op Sierra Leone opgevoerd om de veroordeelde drugscrimineel Jos L. uit te leveren. Dat deed hij in een interview op televisie. Volgens de minister houdt Bolle Jos zich schuil in het land. Premier Jette vindt dat het gebruik van AI voor zijn berichten op sociale media zijn geloofwaardigheid niet schaadt. Volgens de Volkskrant gebruikt zijn partij D66 op grote schaal AI voor posts. Dan het weer, steeds meer bewolking, later vanuit het westen regen.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Veel files lossen op, maar op de A12 staat het nu vast van Arnhem naar de Duitse grens. Voor de grens heb je door controles 10 minuten oponthoud. De A50 van Eindhoven naar Arnhem sta je ook nog bijna 10 minuten in de file voor knooppunt Bankhoef. Van Arnhem naar Os heb je ook nog 10 minuten oponthoud op de A50. En dat is tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Lenders en Aisha, jawel hoor. Zometeen het weerbericht van Jan van Gelder met wellicht een kleine doorkijk naar het weekend. Ik kijk hem aan, maar hij zegt helemaal niks. Dus luister maar zometeen. Na Marlon Roudet.
1: If love was a word, I don't understand. The simplest sound.

0: Hallo, Jan van Gelderen met het weer voor Rhede en Roosendaal. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe, maar het is nog droog. Het koelt af naar 12 graden. Morgen is het bewolkt en valt af en toe regen. Later breekt vanuit het westen de zon weer even door. Het is 20 graden. Zaterdag wordt een droge dag met 22 graden, maar zondag komt het weer tot regen en is het minder warm. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rhede.
1: Je ziet het actuele weer uit Rhede en Roosendaal ook op Studio Rhede TV.

wel een beetje country invloeden bij deze plaat. Stella Lefty, heerlijk. Wij gaan richting het nieuws van 7 uur. Dat betekent dat we aan het eind gekomen zijn van deze uitzending van Spitsuur. Dankjewel dat u erbij was. Ik wens je voor nu een bijzonder mooie en fijne avond. Ga er lekker van genieten met z'n allen.

0: 7 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In een onderzoek naar corruptie bij cardiologen heeft de FIOD invallen gedaan in 8 ziekenhuizen en bedrijfspanden. Om hoeveel specialisten het gaat, wil de FIOD niet zeggen. Er is niemand aangehouden. De Fiscale Opsporingsdienst verdenkt hartspecialisten van 2 ziekenhuizen ervan geld te hebben gekregen van producenten van medische producten. In ruil daarvoor zouden de ziekenhuizen juist voor die bedrijven als leverancier hebben gekozen. Om welke ziekenhuis het gaat, is niet bekendgemaakt. Bij een groot internationaal onderzoek naar fraude met paarden zijn in 4 landen invallen gedaan, waaronder Nederland. Mogelijk is het vlees van 1000 paarden in de voedselketen terechtgekomen, terwijl dat niet had gemogen. Zo verkochten criminelen sportpaarden als slachtpaarden. En ook werden paspoorten vervalst, waardoor paarden jonger leken. Premier Jette vindt dat het gebruik van AI voor zijn berichten op sociale media zijn geloofwaardigheid niet schaadt. Hij reageert daarmee op een artikel van de Volkskrant. Daaruit blijkt dat zijn partij D66 op grote schaal AI gebruikt voor posts op sociale media. Jette is van plan om gewoon door te gaan met het gebruik van AI. Volgens hem doet bijna iedereen dat. Wielrenster Anna van der Breggen mist het WK op de weg vanwege gezondheidsklachten. Eerder werd duidelijk dat ze niet is opgenomen in de WK-ploeg van bondscoach Laurens ten Dam. De kopvrouw is Demi Vollering. Die wordt ondersteund door Mischa Bredewold, Rianne Marcus en Puk Pietersen. En volgens wieleranalist Kirsten Wild is dat een sterk team.
2: Deze renners staan volledig achter hun kopvrouw. En dat is echt super belangrijk. En deze renners zijn ook allemaal mega geschikt voor het parcours wat het WK in Montreal van ze vraagt. Eigenlijk is het een heel sterk team. En misschien missen ze een heel klein stukje ervaring.
1: Dan het weer. Vanavond en vannacht meer bewolking. Later vanuit het westen regen. Ook morgen bewolking en buien. 'S Middags mogelijk wat zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Grenscontrole op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland voor de Duitse grens. 2 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie heeft een man uit Apeldoorn opgepakt. Die wordt verdacht van twee gewelddadige verkrachtingen in 1995 en 1997. De man van 61 kon alsnog worden opgepakt via DNA-sporen die destijds zijn veiliggesteld. Er was een match met familie gevonden in de DNA-bank en zo kwam de politie bij de man uit. In een interview op televisie in Sierra Leone heeft minister Van Wil de druk op dat land opgevoerd om Jos L. uit te leveren. Volgens de minister houdt de drugscrimineel zich daar schuil en moeten autoriteiten hem terugsturen naar Nederland.
1: So for us, I think the time has come to make sure that we speed up this process. We are ready to receive him. We are ready to assist Sierra Leone in any which way we can and have to in order to make sure we have a safe transfer.
0: Van Wil overweegt om de ontwikkelingshulp vanuit Europa stop te zetten. De FIOD doet een onderzoek naar corruptie door cardiologen. Vandaag zijn 8 ziekenhuizen, 8 huizen en bedrijfspanden doorzocht. Het vermoeden bestaat dat de hartspecialisten jarenlang geld kregen van leveranciers van medische hulpmiddelen. In ruil zouden de 2 ziekenhuizen van de cardiologen deze bedrijven als leverancier hebben gekozen. Er is nog niemand opgepakt. Staatssecretaris Palme van Toeslagen rekent het zich persoonlijk aan dat de Tweede Kamer te laat werd geïnformeerd over de vondst van een datakluis. Daarin zaten miljoenen documenten over het toeslagenschandaal, zegt politiek verslaggever Wilma Borgman.
2: Die stukken zijn ook achtergehouden voor die parlementaire enquêtecommissie. En dat is nota bene het zwaarste instrument van de Tweede Kamer. En met die hele geschiedenis van doofpotten, van achtergehouden informatie, is de vraag: is dit weer een doofpot?
0: Palme zegt dat het allemaal per ongeluk is gegaan en ze heeft excuses aangeboden. Dan het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen. Vanuit het westen regen bij een graad of 12 vannacht. Morgen is bewolking met lichte regen. Later droger en af en toe zon. Het wordt dan rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

altijd het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android. Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 9 uur.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Bij een ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog onbekend. Het ongeluk gebeurde in het oosten van Zwitserland. Volgens reisorganisatie OAT zaten er 48 Nederlandse passagiers in de bus. Op foto's in Zwitserse media is te zien dat de bus op zijn zij in de berm ligt. Er zijn verschillende Zwitserse reddingsteams uitgerukt, waaronder helikopters. De bus was vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaan het hardst omhoog, maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet. Minister Van Wil wil dat Sierra Leone de drugscrimineel Bolloyos uitlevert. Dat heeft hij gezegd in een interview met Afrikaanse journalisten. Verslaggever Lune van der Meulen van Nieuwsuur bekeek dat interview.
2: Ja, dat ging er best wel hard aan toe. Van Wil ging er hard in en het was wel duidelijk. Hij zei, ja, ik ben nu 1,5 jaar bezig met jullie overheid om deze man uitgeleverd te krijgen. En er zit helemaal geen beweging in. Hij zei daarbij ook van, ja, als dit niet gaat lukken, dan ga ik dat op andere manieren proberen.
1: Sierra Leone houdt vol dat Jos L. daar niet verblijft. De Duitse klimaatactivist die deze week werd opgepakt na een klopjacht zou meer dan 150 sabotageacties hebben gepland. Onder de doelwitten zou ook een elektriciteitsstation in Doetinchem zijn. De man van 48 wordt verdacht van sabotage op energiecentrales, hoogspanningskabels en transformatorstations in Duitsland. Dan het weer. Het is droog. Vannacht vanuit het westen regen bij een graad of 12. Morgen eerst bewolking, later droger en af en toe zon. Het wordt rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Een spoedreparatie op de A50 vanuit Arnhem naar Apeldoorn houdt 2 rijstroken dicht bij afrit Hoenderloo. 10 minuten vertraging daar. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er wordt een spoedreparatie uitgevoerd op de A50 vanuit Arnhem naar Apeldoorn bij Afrit Hoenderlo. Het zijn twee rijstroken dicht. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Hoeveel slachtoffers er zijn, is nog onbekend. De bus met 48 Nederlanders aan boord was op excursie vanuit Oostenrijk, zegt reisorganisatie ANVR.
1: Tijdens zo'n bus-excursiereis gaan ze dan nagenoeg elke dag een andere plek bezoeken. En vandaag was dat Zwitserland. En die bus heeft een zwaar ongeluk gehad.
0: Op foto's in Zwitserse media is te zien dat de bus op zijn zij ligt in de berm. Het is onduidelijk of de bus het enige betrokken voertuig was bij het ongeluk. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaan het hardst omhoog, maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer wordt geïnvesteerd in het overvolle elektriciteitsnet. De Duitse klimaatactivist die deze week werd opgepakt na een klopjacht plande meer dan 150 sabotageacties. Er is een notitieboekje gevonden waarin de verdachte van 48 de doelwit had opgeschreven. Ook een elektriciteitsstation in Doetinchem stond op die lijst. De man wordt verdacht van sabotageacties op energiecentrales, hoogspanningskabels en transformatorstations in Duitsland. Hij heeft verklaard dat hij tegen fossiele brandstoffen is. PSV is in zijn eerste wedstrijd in de Champions League met een gelijkspel begonnen. De Eindhovenaren wisten voor eigen publiek niet te winnen van Shakhtar Donetsk, de kampioen van Oekraïne. Het werd 1-1. Dan het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen. Vannacht vanuit het westen regen bij een graad of 12. Morgen eerst bewolking met lichte regen. Later droger en af en toe zon. Het wordt dan rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan. Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Studio Reden. Reden 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. 11 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Hoeveel slachtoffers er zijn, is niet bekend. Het ongeluk gebeurde in het oosten van Zwitserland. Volgens reisorganisatie OWAT zijn er 48 Nederlandse passagiers zaten die in de bus. Op foto's in Zwitserse media is te zien dat de bus op zijn zij in de berm ligt. Er zijn verschillende Zwitserse reddingsteams uitgerukt, waaronder helikopters. De bus was vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en was er maar één rijstrook open. De Zwitserse politie heeft een noodnummer geopend voor de familie van de reizigers. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaan het hardst omhoog, maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet en die kosten worden doorberekend. Er komen voorlopig geen grote windturbines bij Ratum, vlak over de Duitse grens bij de gemeente Winterswijk. De Duitse ontwikkelaar ziet af van de bouw. Er zouden 4 windmolens komen met een hoogte van 250 meter. Bewoners van de Gelderse plaats verzetten zich al jaren tegen de komst van de windturbines en zijn daarom blij dat de plannen niet doorgaan. Ze vinden dat de windmolens niet passen in het landschap. En PSV is in zijn eerste wedstrijd in de Champions League met een gelijkspel begonnen. De Eindhovenaren wisten voor eigen publiek niet te winnen van Shakhtar Donetsk, de kampioen van Oekraïne. Het werd 1-1. Het weer vannacht vanuit het westen regen bij een graad of 12. Morgen eerst bewolkt met lichte regen, later droger en af en toe zon. Het wordt rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 12 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Er waren 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur aan boord. Hoeveel slachtoffers er zijn, is nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag in het oosten van Zwitserland. De bus kwam door nog onbekende oorzaak tegen de vangrail terecht. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant in de berm ligt. Er kwamen veel hulpdiensten ter plaatse. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en was maar één rijstrook open. De Zwitserse politie heeft een noodnummer geopend voor de familie van de reizigers. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaan het hardst omhoog. Maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet. En die kosten worden doorberekend. Een Duitse ontwikkelaar ziet af van de bouw van 4 grote windmolens vlak over de grens bij Ratum. Het bedrijf denkt geen toestemming te krijgen voor de bouw. Inwoners van de Gelderse plaats verzetten zich al jaren tegen de plannen, omdat ze de windturbines niet in het landschap vinden passen. PSV is in zijn eerste wedstrijd in de Champions League met een gelijkspel begonnen. De Eindhovenaren wisten voor eigen publiek niet te winnen van Shakhtar Donetsk, kampioen van Oekraïne. Het werd 1-1. PSV kwam aan het eind van de eerste helft op achterstand, maar aan het begin van de tweede helft maakte Sergio Dest gelijk. Het weer nog, vannacht vanuit het westen regen bij 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolkt met lichte regen, later droger en af en toe zon en het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.

0: classics. En het beste van nu, je hoort ze op Studio Reden.
1: Zeg me dat het niet zo is. Zeg me dat het niet zo is. Zeg me dat het niet...

1 uur, Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Er waren 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur aan boord. Hoeveel slachtoffers er zijn, is er nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag in het oosten van Zwitserland. De bus kwam door nog onbekende oorzaak tegen de vangrail terecht. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant in de berm ligt. Er kwamen veel hulpdiensten ter plaatse. De passagiers waren met reisorganisatie OWAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en er was maar één rijstrook open. De Zwitserse politie heeft een noodnummer geopend voor de familie van de reizigers. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaat het hardst omhoog. Maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet. En die kosten worden doorberekend. Onderzoekers hebben in Indonesië mogelijk het oudste bewijs gevonden van drugsgebruik door de mens. Op het eiland Sulawesi zijn skeletten onderzocht van 2 jagersverzamelaars. De oudste leefde mogelijk 25.000 jaar geleden, de andere zo'n 7.000 jaar geleden. Op hun gebit zijn diepe groeven te zien die volgens de Australische onderzoekers zijn veroorzaakt door het zuigen op betelnoten. Dat zijn zaden van de betelpalm. Het zuigen op de noten geeft een stimulerend effect en gebeurt nog altijd in delen van Zuid- en Zuidoost-Azië. De onderzoekers denken dat het vooral ging om het pijnverzachtende effect. Het weer nog, vannacht vanuit het westen regen bij 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolkt met lichte regen, later droger en af en toe zon. En het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.

0: is Studio Ede. 2 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een Russische aanval op een winkelcentrum in Oost-Oekraïne zijn 5 mensen omgekomen en 67 mensen gewond geraakt. De aanval overdag op het drukke winkelgebied in Pavlorad was onderdeel van een bredere aanval op de stad, waarbij nog eens 2 doden vielen. Pavlorad is een belangrijk knooppunt voor Oekraïne. De stad ligt op zo'n 75 kilometer van de frontlinie en wordt de laatste maanden geregeld bestookt door de Russen. Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Er waren 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur aan boord. Hoeveel slachtoffers er zijn, is nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag in het oosten van Zwitserland. De bus kwam door nog onbekende oorzaak tegen de vangrail terecht. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant in de berm ligt. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en er was maar 1 rijstrook open. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaat het hardst omhoog. Maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet. En die kosten worden doorberekend. Onderzoekers hebben in Indonesië mogelijk het oudste bewijs gevonden van drugsgebruik door de mens. Op het eiland Sulawesi zijn skeletten onderzocht van 2 jagers-verzamelaars. De oudste leefde mogelijk 25.000 jaar geleden. Op hun gebit zijn diepe groeven te zien die volgens de Australische onderzoekers zijn veroorzaakt door het zuigen op betelnoten. Dat geeft een stimulerend effect. De onderzoekers denken dat het vooral ging om het pijnverzachtende effect. Het weer nog, vannacht vanuit het westen regen bij 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolkt met lichte regen, later droger en af en toe zon. En het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.